Champagne met Valentino. Ek hier gaan verder met net die beste muziek, die beestasie met die harte van goud. Clive Bruce, Just One More Dance, en Rihanna Nelse, Treinspoor.

Die heerlijke Suid-Afrikaanse ooghoud met Koos Du Plessis se gebed wat hierdie uur afsluit. The Temptations net voor dat Lady Soul in Modern Talking I Can't Get Enough. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 saam met my Rudy van Deventer. Ek heb begin in die nieuwe uur met Gloria Estevan se Reach. Armand Hofmeyer, Liggies en dan mag ek jy draai in die 70s met Rita Coolidge. We're all alone.

The Chisley D down. Rita Coolidge, net voordat we're all alone in Armand Hofmeyer met liggies. Nou by spelen is het ek vir jou, Heidi, sê my, waar's jou hart? Roy Orbison in the Real World in Simeon Hammond, My Love.

0: Simeon Hammond, My Love, Royal Wizard, net voor dit In the Real World. Ek gaan verder met net die beste muziek, hier by die stasie met die hart van goud, Bosveld Stereo. Ampie met SOS, George Strait, check yes or no. Redneck, so hold me for a while in Isaac Dafel. Is jy in of is jy uit?
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Jenny Bey en Hunter Kennedy wat hierdie uur afsluit met Ons Verander. Peter White, Play Your Guitar For Me en LeMay se eerste tree. Jy het ook geluister na Sarah Brightman en Jose Carreras met Amigos Para Siempre, Friends For Life. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saamkeer op die vroeë maandagmorgen met Roland Keizer se Santa Maria, Nadine Bly, en dan maak ek hier draai in die 90s met Whitney Houston, I Will Always Love You.

klanke van die Beach Boys, Why Do Fools Fall in Love? Ek hier verder met net die beste muziek, die gunstelingstasie. Shania Twain se Catching, Joe Black, Butter en Natalie Cole, Miss You Like Crazy.

Katie Rock, alles is moontlik. Nicholas Lowe, I'm Coming Home, en Rudy Miller met Storyboek. En so dit vir my groetheid geword op die maandagmorgen. Ek los jy weer in die geselskap van het niemand anders as Lee Brzezinski. En nou groet ek jou met die klanke van Kyle West, Jennifer Zamudio, Michael Bolton en Jay. En dan net jou voor die oordenking, Heinz Winkler. Ek hoop het een heerlijke maandag, een lekker begin van die week, en dan kyk ek weer saam morgenoggend tussen 1 en 5. Tot dan, tot ziens.

Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van Mixed Emotions met All My Love Will Guard You, asook Monia met Milkshakes by OJ's. Ons gaan voort met die muziek van Steps met It's The Way You Make Me Feel.

Riversdal 10 tot 13, George 9 tot 14, in Woester 9 tot 12, Beaufort Wes 11 tot 12 en Oudtshoorn 9 tot 12. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk en koud met enkele buie en reën, maar verspreid langs die kus. En sneeuval is moontlik oor die hoogliggende gebiede. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, gedeelte bewolk en koel, maar koud oor plekke in die noorde. Oberga 13 tot 16, Makanda 12 tot 15, Nkoba 10 tot 15, Robertsebukwestad 12 tot 13, Kugompustad 16 tot 19, Potsenjohns 16 tot 20, Mtata 9 tot 20, Kumani 11 tot 17 en Klanse 14 tot 15. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm, en het word gebewolk tot gedeelte bewolk in die middag, met enkele aandpye en reen langs die kus en aangrensende binnenland. Durban 14 tot 26, Richards Bay 14 tot 27, Pietermaritzburg 8 tot 25, en Ladysmith op van 6 tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Reen met Vrystaat Vlaktes.

Maandagmôre saam met Bosveld Studio 107.5 en dit was Diana Ross met Chain Reaction. Ook vir musiek gehad van Blake Shelton met 10 Times Crazier en Rien met Vrystaat Vlaktes. Onthou, daar is nog kans tot 6:00 vanoggend vir my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Ons gaan nou voort met die klanke van Ivan Roo met Op soek na liefde.

Hoe lonesome Kentucky het anders, jy weet mos, is nooit alleen nie, altyd iemand. En die boshaald atleem vir geselskap te hou, nie, heel dag en heel nag lang. Sien net een machine wat in die nacht werk, is fysisk iemand. Ek het de Mindbenders. Nog uit onthou jy the groovy kind of love, hè?

Dis ons lekker om dinge vir jou lekker te maak hier by Bosselm 107.5 Hart van Goud. En dit is die muziek van Kid Rock, Sugar Pie, Honey Bunch, ouwe wat Livie net gemaakt het, paar jaar gelede. Wel, ek gaan uitkom by jou verkeersmonitor in een oomblik, maar voor ek doen, het van Chris Jean, hier is alles oor jou Humpty Dumpty.

Andy Astiers en Joyce Musiek, I'll Always Love You, aanvankelijk geskryf en opgeneem door Dolly Parton, maar dit kom Whitney Houston, he, 80 jare, en neem dit ook op, maar ek weet van het die enorme treffer, wat ook gebruik het in die rolprint The Bodyguard. Het is amper 9 minuut oor 10, my naam is Eddie Dippenaar, welkom by die middelochtendprogram van Bosuil Stereo, ek hier spandeer nog tyd saam, 12 uur, op jou maandag is lekker, ten spuite van al die drama en goed wat aangaan na buiten, he. Ek het vir Elvis seentrane rol soos wyn, jy beter sluk, nee.

0: Lekker ou Beatles, Twist and Shout. Die Bosveld verkeersvolgende
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford Eagle.

vraag het Rydel en wanneer laas? Jy is herskakel by Bosal Stereos nene in die stuid. Ek het vir muziek van Doolies nene en hierdie ene van Eden. Nog saam was daar tyd en Promise Me. Mooi een van Eden hierdie. Geniet om saam met ons.

0: Uncle Cracker, Drift Away. Je bent op het programma van Bosaald Edel 7.5 reeds 28 minuten oor 11.
1: Rij jij nog een kar wat petrol drinkt soos een doors kameel? Ontspan, daar is een slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slechts 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol die. Hy proe nie. En wacht, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan een R25,000 mol koopbewijs wen. Minder petrol, meer koop. Rij slim, rij Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.

Sacramento, middle of the road. Ons self studio, die hart van God is reeds 20 minute voor 11 en dan is het verkeer. Whispers in the dark, in these in the obsession.

0: Afrikaanse klanke, dis die 1925 band getiteld Servette hierdie snit. En daar is The Triplets, het klanke waarna jy kan uitsien, dis klanke uit die 90er jare uit en ook iets van die 80s. Dis nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Britse Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Sherry Stradom Hart en net voor haar Dario G's Sunshine, waarna jy geluister het by Bosveld Stereo. Nou die beurt van die manne van Adam met oorlog.

De slanke van Orchestral Maneuvers in the Dark Forever Live and Die. 10 minute oor 1, hartlik goeie middag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Dri Fourie. Die eerste klanke was lekker, dankie dat jy ingeskakel was, of as jy pas ingeskakel het, ook een speciale welkom aan jou. Chris Rea, wat voorlee, later iets van Bo Donaldson and the Haywoods, so lekker klanke vir my en jou. Irene Louise van Wyk is gelijk aan liefde.

Bikkie liefde, dis klanke van Irene Louise van Wyk by Bosveld Stereo. 13 minute oor 1 nou en heerlike klanke, 2000 klanke van Keane met Somewhere Only We Know.

Pietman Geldenhuys van die Os op die Jas, Lucille Starr met Kalinda en Kian met Somewhere Only We Know. 2000 slanke vir my en jou van Kian. En nou begin goeie goud van the Dave Clark 5, Shananaki, some goodbye.

0: www.kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
1: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Is 'n mooi snitterie van the fortunes, you've got your troubles in ons almal het. One more time se Highland werk waarna jy geluister het. Nou klanke van Steve Hofmeyer se voor jongste verkeer.

0: sofa и ги правят да знам теля.
1: Ja, soms is praat te laat. Teens Jordaan se praat is te laat. Tony Christie, September Love en die bitter mooi snit van Juice Newton's Angel of the Morning. 25 minute oor 3 by die hart van goud met klanke nou, waarna jy kan uitsien en is heerlike klanke van The Troggs se Wild Thing.

Yes, David Hasselhoff met Dance, Dance, Damor. Hier bij Bosveld Studio hebben we al niet zo pas in die nieuws gehoord dat Kaapstad is aangewezen als de wereldse mooiste stad. En ons het 86% ontvang van stemmen om te zeggen ons is die mooiste stad in die wereld. Lekker. Het is niet hetzelfde voor ons Zuid-Afrikaanse sokkerspan en zo en zo meer, nie? Maar aangezien het nou is dat die Kaap gewin het, hier is die mooie Kaap van Amoerij.

0: is Volva Dance met ek het jou lief en uit jou gehoor van Foreigner met White Lie. Nee. In alle geval, dit bring ons by bykans kwart oor 5 by Bosveld. Stuur die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar en Grill. Gaan geniet 1 kg kraak vars ijsbaan vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar en Grill, reg oor Kandidurentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers. 1 kg kraak vars ijsbaan op promosie, maandag tot vrijdag vir net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Net die beste country klanke. Bosveld 107.5.

En dit is George Baker Selection met Darling gewees. En kan jy glo 2 ure is nou al klaar heeltemal verby, nê? Maar hier is Roxette met Fingertips net wanneer ons weer die nuwe uur ingaan.

En dit was Aje de Vos gewees hier en nou, en dan baie mense wat van baie afgehou is van Sergeant Barry Sadler's Ballad of the Green Berets. Hier is Barbara Dixon, Caravan Song.

En dis Gye Korsten, ek wil by jou wees en dis my lekker om in die weeksaande saam met jou te wees tussen 6 en 10. Hier gaan ons met die Carpenters. I won't last a day without you. Hoe gaan het daar aan buitenkant en as daar enige iets is wat iemand weet van wat op die paaie aangaan of daar probleme is, laat weet vir my. 064-115-2281.

Die jonge Katie Rock met Alles is Moontlik. Ons het tyd van nog so een snit voordat ons uitkom by die weervoorspelling. Wat van Nea Nel en Lief vir my?

J.D. Moores, Brandy, net hier op by Bosveld Stereo. 11:20, goeienaand, baie welkom hier saam my Devilvloen, in vir Gilbert Bosch vanavond, en ek en jy keer lekker saam, tot so kort voor 1:00. Volgende op ons lys is so bykie ougoed, nee, is die House Martins, A Caravan of Love, net daarna Cordelia, Every Breath You Take.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Eric Church wat hier hier afsluit met A Hell of a View. Jason Donovan net voor The Rhythm of the Rain. Ek hier vir niemand anders nie as Dewald Viljoen, wat hier so heerlik geselskap gehou het. Dewald, tot ek hier mekaar weer sien, laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. En soos we begin ek hier die nieuwe ochend, hier die nieuwe uur, met eerste plaas, Here I Am, Veggie Coco, We Will Make Love, en Vaughn Gardner, Bou aan Liefde. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, en ek is Rudy van Deventer.